0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Zo, VV, hoe kousing aan jou maken die ilamang aan jou lauka wel vol?
1: Ha ha. Maar we aan ons jou zo. Bye. On de Enterprise Motor Group man kwa. Wa oezo jij het kaya wangi. Lee om jang vaka mooie lau fijn aan doen. Ayo akkoord ja via vier was show lauka mij doen wel. Maar om maar kwijng aan kavan. Piki apu SUV van. Zo is kwijng aan kavan ja.
0: Of eet vol kavan.
1: Ole, die man of ik ook Great South Road man kwa. Pevilele over de laudi maoru adua korfa.
2: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave loa lauta avali.
3: E fai ngon fie lo wo langa, pe ale leilau fa aperitania. Wat tala ina neia vanoa e tele